0: Lerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

misschien niet zien, maar ik ben helemaal maf van voetbal. Ik ben helemaal gek van voetballen, weet je. Echt waar, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Mijn vrouw zegt laatst tegen me, je bent zo gek op voetballen. Ik weet zelfs dat je de dag bent vergeten dat we getrouwd zijn. Ik zeg, nee hoor schat, dat was 12 jaar geleden. Dat was de dag dat Ajax van Feyenoord verloor. Zo, hou ik nou van voetballen. Ik heb een vriend die houdt ook van voetballen, maar alleen voor de televisie. Kassie kijken, zeg, joh, daar rijdt toch niks aan. Ga nou eens mee naar het veld voor de sfeer. Ja, voor de sfeer. Afijn, hij mee. Ik zeg, hoe voel je nou? Na afloop vroeg ik, hoe voel je nou? Zit hij waardeloos, jongen? Ik zeg, hoe dat zo waardeloos? Zit die jongen waardeloos? Ze herhalen de doelpunten niet eens. Daar heb je dan niks, hè? Die mensen heb je meer die er geen verstand van hebben. Van de week zit ik op het stadion, komt er een man naast me zitten, 20 minuten te laat. Vraagt aan me, en meneer, hoe is de stand? Ik zeg, 0-0, zegt hij na, had toen net zo goed andersom kunnen wezen. Daar heb je toch niks, hè? Even later begint hij te roepen, van slaas de tand uit hun bek, DWS. God, wat leuk, zeg. Even later slaas de tand uit de bek, Fortuna. Ik zeg, meneer, voor wie ben u eigenlijk? Zegt hij, voor niemand, ik ben tandarts. Krijg je dan niks, hè? Maar gaan jullie die mensen met voetbal wel doen? Jij is zoveel, hè, die er geen verstand van heeft. Neem mijn vrouw. Nou ja, bij wijze van spreken dan, hè. Aardig mens, maar geen verstand van voetbal. Ik zit laatst aan tafel, lekker wat te nuttigen. Aardig maaltje had ze samengesteld. Ik ben enthousiast van voetballen. Ik was in een goede luim en ik zeg tegen de god, wat leuk. Dat Barcelona Cruyff je hebt willen kopen voor 400.000 gulden. Toen zei ze tegen me, weten ze wel dat ze jou kunnen krijgen met 298. Daar heb je dan niks, hè? En weet u wat het is? Doordat mijn vrouw niet van voetballen houdt, et het daardoor in de familie. Dat eet door in de familie. Ik heb een zoontje, een heel aardig kind verder, maar houdt niet van voetballen. Komt dus zijn moeder. Ik heb hem vorige week maar eens meegenomen. Ik zei, joh, nou moet je mee naar voetballen. Enfin, we zijn op het stadion. Begint ineens van, pap, ik wil naar huis. En joh, niet zeuren. Even later, pap, ik wil naar huis. En joh, niet zeuren. Enfin, met rust, ik stop hem vol met ijsjes en met touwgummi. Ik denk, niet zo even stil. Maar ja, de tweede helft begint dan gelijk weer. Pap, ik wil naar huis. Pap, ik wil naar huis. En joh, dan gaan we naar huis. Doe maar eerst al die mensen een handje geven.

ik ben helemaal gek van voetballen. Echt waar hoor, iedere zondagmiddag kan u mij op het stadion vinden. Hè? Echt waar hoor. Van de week zit ik op het stadion, zit er een man voor me. Die bestelt me er even 25 kussentjes. 25 kussentjes! Afijn gaat die dingen allemaal op elkaar stapelen en er bovenop zitten. Ik zeg, god meneer, ben u zo bang dat u het niet ziet? Zegt hij, nee, dat ze gejat worden. Rare mensen, wie dan? Gewoon ook altijd met de cupwedstrijden mee naar het buitenland en het vliegtuig, weet je wel. Afijn zit ik eindelijk in het vliegtuig, maar weet ik veel. Komt de stewardess op af en zegt tegen meneer, moet u horen, de gezagvoerder heeft gevraagd of u in het vliegtuig niet meer wilt toeteren. Ik zeg, heb je er last van? Zegt ze, nee, hij niet. Maar de verkeerstoren denkt steeds dat er een brandweerauto in de lucht zit. Afijn zit ik in het vliegtuig, krijgen wat te eten. Echt een behoorlijk maaltje krijgen we echt. Geen rotzooi hoor. Zit er een man naast me? Heel aardige persoonlijkheid verder, maar goed, ik bedoel, wij krijgen dat dinertje. Op een gegeven ogenblik, ja, ze gaan niet een beetje lachen om versprekingen, ja? Dat kennen we nog wel even. Afijn, op een gegeven ogenblik pakt die man pakt een broodje, prima broodje. Doet dat broodje in een plastic zakje en mompelt in zichzelf en dat is voor Kruifie. Op zichzelf geen onaardig gebaar. Even later pakt hij zijn eitje. Prima eitje hoor, heel goed eitje. Nulletje zeker. Doet het in dat andere plastic zakje en mompelt hij zichzelf. En dat is voor Van Hanegem. Even later pakt hij zijn puddekje, doet dat weer in een ander zakje. En zegt bij zichzelf, en dat is voor Jansen. Ik zeg, nou meneer, u bent zeker wel een fan van de club. Zegt hij, nee, de verzorger. Afijn zit ik eindelijk op het stadion van weet ik veel. Ik zit er een man naast me, die begint ineens keihard te roepen van hup Abel Enstra, hup Abel Enstra. Ik zeg, god meneer Abel Enstra, voetbal is zeker geen 15 jaar meer. Zegt hij, dat weet ik ook wel, maar ik kan geen naam onthouden. Ja, wat die mensen allemaal roepen zeggen, is niet te geloven hoor. Een paar weken geleden zit ik op het stadion, komen de spelers het veld op, begint er een man naast me te roepen van wat de kwaliteit, wat de kwaliteit. Ik zeg, meneer, hoe kan u dat nou zeggen? U hebt nog niks gezien. Zegt hij, nee, maar ik heb de staf geleverd. Ja, je ziet soms wat, hoor. Van ja, ja, mooie meiden soms, hoor. Zit ik laatst op het stadion naast een enorme meid. Met een enorme rechtsbuit, een enorme linksbinnen. Hartstikke, hoor. Afijn, ik zeg het een geintje, zeg ik tegen hem, want ik ben zelf persoonlijk vrij humoristisch aangelegen. Zeg ik uit een geintje tegen hem, ik zeg, nou, juffrouw, ik zou best eens met u over de zijlijn willen. Ja. Staat er een gozer naast erop die zegt, zeg, knaap, moet jij een strafschop?

fijn. Stap even, jongens, stap even, jongens. U popelt natuurlijk allemaal om mee te zingen. U popelt allemaal, hè? Ja, dat dacht ik al. Nou is er een kleine aardigheid in dit lied, dames en heren. Is namelijk zo dat op het moment, de tekst is dus van... Ik zal ze laten popelen. En op dat pop kan u invullen wat u wil. Dus ik zal ze laten lopen, ik zal ze laten rennen, ik zal ze laten klooien. U mag ook vieze dingen roepen, dat maakt niks uit, want ik toeter er toch doorheen. Dus misschien is dit eens een keer een gelegenheid. Hè? Je weet het toch niet? Oh, en dan gaan we weer, jongens.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer. Vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: troe alweer bijeen.
1: Zijn troe alweer bijeen.
0: Daar moet op gedronken worden. Waarom liet je mij alleen?
1: Waarom liet je mij alleen?
0: Jantje zag eens pruimen hangen. Als we gaan, dan met z'n allen.
1: Als we gaan, dan met z'n allen.
0: Kameraden, hand in hand.
1: Kameraden, hand in hand.
0: Als het gras twee kontjes hoog is.
1: Twee kontjes hoog.
0: Langs het tuinpad van mijn

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ik ga beschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Heet jij Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Dit is RTV Klos met het nieuws.
1: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon, en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht.
3: Dit is RTV Slos.
2: Nieuws, weer

0: landde in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
1: We kwamen er gewoon niet doorheen. Snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft. Maar ik denk dat het te statisch was.
0: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
2: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Why, baby, that's what I like.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.

0: Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
1: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
0: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
2: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
0: Ook een andere talkshow-presentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
3: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte.

0: De vergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
1: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nog net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
0: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
2: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer.

0: tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

vielst hij net fit, soms vielst hij sam in. Alles was dochst en alles was tinkst. Alles dat liekt een verzin.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen.

0: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: praktische oplossingen. Strijker administratie en belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

gele jongen. Mijn god, waar ben ik weer aan begonnen? Als FOMO mens was. Maar als ik één wens had, had ik gewenst dat ik gewoon in mijn nest lag. In plaats van om 6 uur in de snackbar. Maar fuck het, we leven. Dus bestelde nog één.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Houd van oud. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal? RTV Slos draait het allemaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet.

O nacht, ik weet het, het wordt van mij verwacht. Nacht, ik voel het, het heeft me in zijn macht. Er is onrust in mijn hart en onrust in mijn bloed.

kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: jij mij bent, jij bent. Ik ben zo blij dat jij bent en toch zo anders bent. Ik ben zo blij dat jij bent, jezelf bent en jij mij kent. Als geen ander, nee, geen ander. Besef dat alsjeblieft. Ik ben zo blij dat jij bent,
1: jij mij kent en jij bent.
0: Ik ben zo blij dat jij bent, zoals jij bent, ben ik thuis. Thuis en zo ver weg, als een verre mooie reis. Ik ben zo blij dat jij bent, dat ik dromen mag met jou. Dat liefde toch geen droom is, maar echt is. Ik ben zo blij dat jij bent, en toch zo anders bent. Ik ben zo blij dat jij bent, jij jezelf bent, en jij mij kent.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Media.
1: Take this. Goud van oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin. Aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En

0: het even eens los en...
1: Godverdomme nog toe.
0: Pardon?
1: Er komt nog wat. En er was al zoveel. Meneer de producer, ja. Zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. Ja. U heeft...

Enfin, we zijn weer bezig met het meest atypische radioprogramma wat volgens mij de vrijdagmiddag in jaren gehoord en gezien heeft. Nou, het is maar beter dat u dat ook niet kunt zien. De hele zooi stond hier helemaal hartstikke vol. Allemaal mensen met een drankje in de hand en zo. Bitterballen ook hebben wij ook geserveerd. Wij zijn de moeilijkste niet. Wel mee zeg.

Dit programma kan schokkende onderdelen bevatten. In dat geval minder geschikt voor jeugdige luisteraars. Of mensen met gordelroos type B44, zitvlakprotheses, dikke darmaandoeningen.

0: van onze medewerkers van gedachten te wisselen? Dan kan dat. Tot een half uur na de uitzending via het e-mailadres bert@flashbackparty.nl. Wij staan voor u. Klaar.
1: Staan, hè? Let wel. Ik heb trouwens de eerste klacht al binnen. U draait te veel jingles. Nou, weet je wat? We doen er gewoon nog eentje.

0: verwacht u?
1: Hé, hey, volgens mij gaat er even iets niet helemaal goed.
0: Van hier tot op de maan.
1: Wacht, wat een toestand.
0: Wie, zegt u?
1: Nou.
2: Bert van der Laan.
1: Oh, die. Ik zat aan het verkeerde knopje. Sorry. Ja, het is goed. Sorry allemaal. Eerste verzoekje komt van Max van Zanten. Billy Joel en My Life. Nou, kom erop.

je de postings op Facebook wel eens volgt, maar er staat altijd van allerlei commentaar bij en zo. Komt van de LP, zegt Max van Zanten, 52nd Street. Het leuke, de nummer staat ook gewoon op het singeltje. Maar dan achterop, My Life, het eerste verzoekje dus in deze verzoekhoek. En ik zat daar straks aan het rode knopje, daar zal ik niet ver aan zitten, dames en heren.

0: Bij RTV Slos. We hebben een verzoekje gekregen van een ex-RTV Slos-medewerker. En die woont tegenwoordig in en nu heel wat anders. Pekela, streepje enzovoort. Dat is Barry de Boer. Die vraagt om Monty Python en de Galaxy Song. Man, dat is me toch leuk. Onder het motto, and now for something completely different.
1: And now for something completely different.
0: Oei.
1: Oh my god, it's Bert van der Laan.
2: Listen to this. Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are...

Vriendelijke programma voor onze luisteraars en zo, hè? Dus dat u dat ook alvast weet. En wij doen ons best om dat, zeg maar, ook in ere te houden. Dus wij studeren daar hard op. Mocht u net zo ingeschakeld en denken van, waar zit ik nou toch in vredesnaam naar te luisteren allemaal? Nou, dit is de Verzoekkoek. Het programma wat wordt uitgezonden bij RTV SOS, de lokale omroep van Steenwijkerland. En wij de omgeving, want daar zijn we te horen op 105.4 FM. Dan staat

volhouden en als het afgelopen, dan ploep, gaat de zender uit. En dan gaan we nog even zeg maar door hobby op Extra Gold ook na 5 uur. Maar voorlopig eerst het volgende verzoekje. Is ook niet onbelangrijk. Dat is voor een meneer die regelmatig een top 40 presenteert. Maar dan wel een hele oude, hè.

0: Syndrome Leg, oftewel das verkeerde been.
1: Das verkeerde, nee.
0: Das falsche been. Ach, mijn Duits is ook zo goed. Man, man, man. Klausuur springt er van de tanden af.

0: kunt je hart weer ophalen. We hebben dus een stukje Marianne Rosenberg gedraaid, maar het is de internationale versie, hè? Oftewel, gewoon aan elkaar geplakt, maar dat maakt niet uit. Een stukje Engels en zo, en I Feel So Good. En daarna, Ich Bin Wie, wie Rob van Wezel, en zo. Nou, dan nog even wat heel interessants.
1: Hij is krankzinnig geworden. Hij moet een klap op zijn hoofd hebben. Misschien wordt hij dan weer normaal.
0: Rob van Wezel. Nou, die dus. Duitse jingle, waarom niet?

0: daar moet je een circusact voor maken. Daar kun je geld mee verdienen. Pieter Sarstedt was dat, een van de drie broertjes Sarstedt. Eden Kane was de allereerste, begin jaren 60. Toen kwam Pieter. En daarna kwam Robin Sarstedt ook nog een keer, die dus hit gemaakt heeft en zo. En vele mensen vinden dit, waarschijnlijk Gerard Christ, ook een heel romantisch liedje. En ach, ach, het is zo leuk allemaal. Where do you go to, my lovely?
1: Yeah. What terrible disaster.
0: Nou, zeg dat wel, want dames en heren, eventjes een kleine intermezzo. Pieter Sarstedt, dit was zeg maar een van de opvolgers van dat singeltje van Where Do You Go To My Lovely. Een opzienbarende titel, ook schrikbarend. Take Off Your Clothes, zo heet hij. Nou, Pieter, weet je wat? Zing het zelf maar eventjes.
2: Take off your clothes, let me see what it is that you're hiding.
0: Nou, wat moet ik zeggen? And don't look

0: luisterden vandaag ook.
1: Zeg, ouwe, ja. Doen we een beetje rustig.
2: De muziek van toen, om nooit te vergeten.
3: Bah! Langharig werkschuurtijg.
2: De jaren 60.
3: Bij je vrienden van...
2: Extra Gold.
3: Extra Gold.
0: Het was hier hartstikke druk in de studio. Het is inmiddels wat minder druk, want ik heb wat geluiden en wat dingetjes losgelaten en zo. Nou, ik zou niet zeggen wat. Jan Brandenburg is er niet, die is er voorlopig helemaal niet meer. Maar hij vraagt me wel een verzoekje aan van deze Four Tops.
4: Ik ben er eentje, hè?

verzoekkoek. Laat maar zeggen dat wij er wel plezier in hebben. Ik hoop u ook natuurlijk. Hè. Het volgende verzoekje komt ook uit de regio Friesland, waar ook Max van Zanten vandaan komt trouwens. Dit is van Erik Jutte. Die zit hier zo af en toe ook wel eens bij. Wie weet, misschien komt hij binnenkort nog een keer. Wild World is hier van Max.

0: Hartelijk dank.
1: Daar gaat hij dan!
0: De Small Faces draaiden we. What you gonna do?
2: Daar zitten we goed.
0: Wasman, hartstikke goed. Het verzoekje draaiden wij voor Richard. Tricky Dicky bijgenaamd. Met ook het programma bij 192 met allemaal nuggets en zo. Radio.

0: Voor verzoekjes moet je niet bij mij wezen, maar bij hen daar.
1: Ja, hij van de administratie. En die noteert alles wat u nu aanvraagt. En dat draaien we dan volgende week. Want wij zitten voor vandaag al eigenlijk zo'n beetje hartstikke vol. Zometeen een verzoekje van André Lageveen. Ja, ik ben klaar. De verzoek.

Een beetje aan zeg maar, doelgroepbewaking en zo. En ook doelgroepafbakening. Maar mocht u nou heel jong zijn en denken van ja, het is nou wel leuk al die radio voor heel oude mensen en zo. En weet ik veel. En oude plaatjes ook en weet ik veel. Ik wil toch wat aanvragen en ik ben hartstikke jong. Dus zeg maar in de categorie net van school af of zoiets, 12 naar het voortgezet onderwijs. Dat mag. Als het maar gewoon een leuk plaatje is en als je gewoon tegen dit programma kunt, dan is er helemaal niks mis mee. Vooral doen. Wat gaan we zo meteen eigenlijk doen? Nou, we gaan nog een verzoekje draaien. Een verzoekje gaan we draaien voor André Lageveen. Had ik al gezegd, geloof ik. Ach, mijn geheugen is ook niet meer.

0: Jane die vroeg om een tipje uit 1974. Solo van Ellen Price en die heet The Jarrowson.
1: Oh, dat kan allemaal die gekke beurt. Auw!
0: Dat kan wel hoor, echt wel.
2: Die was weer raak. Wat ziek idee, hier is de verzoekkok. Een uurtje, gelukkig maar.

zoveel namen genoemd trouwens in dit plaatje. Hoe die heette en zo. Maar hoe die heette, daar was hij vergeten. Alleen op tijd, toen wist hij het weer. Hè? Little Alan Price. Heel vroeger zat hij ook bij de Animals. Maar toen was hij weer beroemd in Engeland en verder buiten. En toen maakte hij leuke solos in. Simon Smith en die Amazing Dancing Deer en zo. En Rosetta samen met Georgie Fame. En deze dus ook in 1974. En die heette de Jero Song.

Rodenburg ook nog zo af en toe. Hè? Die is voor de administratie. Maar voor vandaag is hij er niet. Want Jan is met kennisgeving, zoals dat heet, afwezig. Hij heeft een beetje een probleem met zeg maar het rijden. En zeker bij weersomstandigheden die nou niet bepaald uitnodigen tot het rijden op een fiets. Want het rijbewijs van Jan, dat is niet helemaal meer geldig en zo. Dus hij moet dan gebracht worden en alles. Dat is allemaal hartstikke lastig. Jan, het zij u vergeven. En Jan is meestal, als hij hierbij zit, ook van niet alleen van het meekletsen en zo. En mede grapjes maken en meer van dat soort dingen. Nee, die is ook nog serieus bezig met de administratie. Was ooit zijn werk ordentlich und pünktlich, zoals de Duitsers dat zeggen. Nou, dat kan hij wel. En nu moet ik het zelf houden. Dus nou, verre van ordentlich und ordentlich is het ook nog trouwens. Ordentlich und pünktlich, nee. Het staat gewoon ergens hier daar op een kladje, zeg maar, een digitaal kladje. En dan komt het op de een of andere manier ook op ons. Ja toch, mocht u trouwens meelezen zo af en toe met Facebook. Als u mijn banner weet te vinden voor de verzoekkoek, dan ziet u daaronder altijd hele verhalen staan van Jan en Alleman. En vorige week hadden André Lageveen en Denise Campier al een of andere verhaal over heen en weer. Alan Price met Rosetta, dat er ook gekke teksten op gemaakt werden vroeger door de dames. Denise Campier dus ook. En Denise die zegt, nee, Denise zegt helemaal niks. André Lageveen die zegt van, nou, ik ga voor een tip naar de notering. Maar niet met Rosetta. En dan Denise, met zo'n hoofdje erachter, zo'n smiley. Maar met de Jero song. Nou, whatever. Weet u wat, wij gaan gewoon het verzoekje draaien voor Denise Campier. Want die heeft ook weer een plaatje aangevraagd. Ja, Eric Carmen, ik weet wel van de Raspberries van heel vroeger. Die maakte toen nog plaatjes.

Carmen dus, hè? Ook van All By Myself en zo. Die was er zo ineens in eind van de jaren 80 weer met die film. Met hoe heet die? Patrick Swayze. Toen maakte hij onder andere deze plaat.

lekker plaatje voor al die oude heren, zeg maar, die een probleem hebben met de lapswans of dikke darmen aandoeningen. Waar wij, zeg maar, in het begin van de show ook altijd voor waarschuwen. Dus als u erover wilt praten, nou, ik ken er eentje. Die heeft dat ook allemaal. Die is de baas van Amerika. Die loest ook wel eens wat controle en zo. Dus wil je dat, zeg maar, verbeteren, dan had je goed naar dit plaatje moeten luisteren. Dat helpt overal tegen. Ook tegen een sluitspier die niet helemaal gewillig is en zo. Ach, wat een toestand. Dit is het plaatje wat hij maakte trouwens, Eric Carmen, na Hungry Eyes. En daar zat hij mee in Dirty Dancing met Patrick Swayze. En toen kwam hij met deze Make Me Lose Control. Daarom draaiden wij die plaat niet. Wel nee, die is aangevraagd. Denise Cambier vroeg erom. 1988 dus deze van Eric Carmen, Mono.

moet een goede dag zeggen. Ook dat, ja, ook dat nog. Goodbye. Dag, luisteraars in Steenwijkerland. Goodbye. Ja, goodbye. Leuk dat u erbij heeft gezeten. Nou, voor nu, goodbye. U heeft het allemaal weer. Man, wat een rare jingle. Het is Monty Python ook trouwens.

goed bediend hebben, dan plop, zijn we weg. Maar geen nood, dames en heren. Mocht u door willen luisteren, dat kan. U kunt natuurlijk gewoon kiezen voor de makkelijkste weg, wil ik niet zeggen, maar de meest geruststellende weg. Hè, dat is de non-stop muziek van RTV Slos, zometeen na 5 uur. Weet u tenminste wat u heeft. Rustig bij werk en zo verder. Wordt niet afgeleid. Gewoon leuke muziek. Gezellig. Je kunt ook zeggen van, nou, ik waag het erop. En dan moet u dus na 5 uur omschakelen, als u dat dan niet gedaan heeft, naar www.extragold.nl. En dan gaan we nog lekker een poosje door met nog wat verzoekjes en wat er dan toevallig zo allemaal her en der uit een kast rolt. Want dat willen we ook nog wel eens doen, hè. Dan komen er nog wel eens leuke dingen uitvallen zo. En dat vinden wij helemaal niet vervelend. En trouwens, voor de mensen die denken van, hé, hey, was dat een leuke tune allemaal. Meestal verzandt die tune ergens in de tijd zijn of zoiets van 1 uur of 5. Ik denk, we zijn er nu iets eerder mee. Dus de officiële tune van TV Steenwijk van heel lang geleden, van 40 jaar terug of zo. Dus zo.

Plaatje konden draaien uit het soul-repertoire voor Danny van Meelen. En die komt uit Vlaanderen. Dat is een heel stukje weg van Steenwijkerland. Maar ook daar wonen mensen met smaak. Die vraagt om een deuntje van The Real Thing. Wat nou niet bepaaldelijk zo bekend is in de Benelux. Maar het is wel een mooie. Love is such a...

zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.

0: bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Coinputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde. Wow.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
2: Jump, shake, jump, jump and shake.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
2: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
1: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
3: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
1: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Klemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden. Die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen, een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.
1: Bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York. Op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs. Maar in de middag komt de zon tevoorschijn. En dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is de Radio Centraal Bingo Show.
1: Ja, een hele goede avond. Het is 9-11, oftewel 11 september van het jaar 2026. We gaan vanavond weer 2 uurtjes met u bingo spelen. En die wij, dat ben ik natuurlijk, Jan Ophoff. Gast kun je het niet meer noemen, ben collega's of niet, Jan?
2: Ja, regelmatig.
1: Ja, regelmatig. Verder hebben we Ruben Zwanenburg. Zwanenburg is het, hè? Ja, Zwanenburg. Heb je even assistentie bij, hè? Ja? Leert hij jou wat? Of hoe werkt dat?
3: Nou, bijna wel.
1: Ja? Maar dat is een oud-gediende, toch, of niet?
4: Ja, klopt.
1: Ja, het klopt, hè? Goed. Annemarie Meijer aan de telefoon samen met Adrie Veldhuizen. Inge, die doet de regie. Nou, waar spelen we vanavond om? Dat weet u natuurlijk al lang, maar ik vertel u het toch nog eventjes. We spelen vanavond natuurlijk voor €15 voor de rijtjes. €75 voor de volle kaart. We hebben quickies. We hebben natuurlijk een jackpot. En waar die op staat, dat hoort u straks. En we hebben ook de X. En de X, dat is een cadeaupakket van Radio Centraal. Dus ik denk dat wij maar gauw moeten beginnen en laten horen wat de hoogte is van de jackpot.
0: Elke vrijdagavond, de Radio Centraal Bingo Show.

0: Yazoo met Don't Go. En dat brengt ons bij de...
1: Deze week staat de jackpot op...
0: 55 euro. Ik zou zeggen, dat brengt ons bij de jackpot. En die is 55 euro. Maar dat is gelijk jouw beurt, Jan, om balletjes te gaan draaien.
2: Daar gaan we dus.
0: We gaan zien hoe het vanavond allemaal loopt.
2: Ik heb er 5 liggen. Ja, ik zal eens even de nummers opnoemen. 1.
0: Nummer 1?
2: Ja.
0: Nou.
2: Dan nummer 12.
0: 12.
2: 62.
0: 62.
2: 50.
0: 50.
2: En de laatste van deze week's 24.
0: 24. Hoe vaak zou het voorgekomen zijn dat het allereerste getal nummer 1 is? Ik kan me niet herinneren. Maar goed, het is gewoon zo. Ja. Dus ik ga ze voor u herhalen. En dan mag u ze aankruisen of aanstippen, wat u maar wilt. Nummer 1. 12. 62. 50. En nummer 24.
1: Een quickie.
0: Jan, de eerste quickie van deze.

0: Nou, wat een muziekbedrijf bent u vast al lekker opgewarmd. Wolter Kroes, als de muziek begint. Maar wij beginnen weer met balletjes, lijkt mij.
1: Ja, ja. Ik ben er goed wakker van geworden.
0: Ja.
1: En ik heb er weer vijf. Eerste nummer is 25.
0: 25.
1: Dan heb ik 64.
0: 64.
1: Nummer 8.
0: 8.
1: 63.
0: 63.
1: En de laatste van de reeks is 6.
0: Nummer 6. Nou, daar gaan ze weer. En natuurlijk dan wachten we af of er zometeen gebeld wordt voor de jackpot. Nummer 25. 64. 8. 63. En nummer 6 als laatste. Hè? En u weet het, heeft u nu een rijtje vol. 0561 43 4x2. En wie weet wint u zomaar de jackpot.
2: U luistert naar de Radio Centraal Bingo Show.

0: toontje lager en zij hebben zoveel te doen.
1: Elke week is het weer spannend. Valt de jackpot of valt hij niet? Deze week is de jackpot niet gevallen. Niet gevallen.
0: Dan gaan we er dus volgende week 5 euro bij doen. En dan komt hij dus op 60 euro. Maar, we zijn er nog niet. Want we hebben al een telefoontje gehad. We hebben een telefoontje gehad voor de vier hoeken. En die vier hoeken, daar gaan we nu een plaat voor draaien. En heeft u over de vier hoeken, of misschien komt u tot de ontdekking. Nee, want dan had u natuurlijk wel gebeld voor de jackpot als u een rijtje vol had. En in ieder geval, de vier hoeken, daar gaan we een plaatje voor draaien.

0: Franthuis, blijf vannacht bij mij. Nou, de Vierhoeken, daar kunt u niet meer op reageren. We gaan dus door voor de rijtjes, voor de volle kaart. Vergeet u vooral de X ook niet.
1: Een quickie.
0: Dat is het tweede quickie van het eerste uur.
2: Dat is 2771. 2771 blauw.
0: 2771 blauw. Op het eerste kwikkie hebben wij nog geen reactie ontvangen. Dus kijk er eventjes naar en belt u als u dus dat nummer toevallig heeft. Maar jij hebt andere nummertjes aan. En die heb je in de molen zitten, denk ik.
2: Nou, gaan we hem draaien. Kijken we wat meer mensen gelukkig kunnen maken. Nummer 15.
0: 15.
2: 34.
0: 34.
2: 59.
0: 59.
2: 56.
0: 56.
2: En 16.
0: Nummer 16 als laatste in deze serie. En dan komen ze weer. Op naar de rijtjes. Nummer 15. 34. 59. 56. En de laatste in deze serie, nummer 16.

0: Frans Bauer en Marianne Weber, de regenboog. Wij zijn gebeld door mensen, we weten natuurlijk niet nog wie, maar we zijn gebeld voor de middenstrijd. En voor de middenstrijd gaan we een plaat draaien, Jan. En jij weet welke het is. Toen reden wij nog op een brommer, hè? Ja, ja. Toen hadden wij waarschijnlijk nog geen rijbewijs, hè?
1: Zoendap.
0: Ja, ja. Ja, toen hadden we nog geen rijbewijs.
1: Nee.
0: En welke plaat was er, is er dan?
1: De bananenbootsong van Harry Belafonte.
2: Hey! Hey! Vierde rij.
1: Hey! Ja. Vierde.
3: Die lijn komen die wangen op.
0: De vierde rij, daar is ook voor gebeld. Dus deze plaat van Harry Belafonte, de bananenbootsong, is voor de derde rij en de vierde rij.

0: Harry Belafonte. Toen reden we op een brommer. En wat doen we nou, Jan? We rijden weer op een brommer.
1: Ik heb geen blommen meer.
0: Nee, ik wel.
1: Jij wel?
0: Ja. Lekker ritje gaat zondag, net als een heide rondje. Ja, mooi ritje. Goed, maar u kunt dus niet meer reageren voor de middenste rij en de vierde rij. En voor de rest gaan we balletjes draaien.
1: Ja, gaan we dan weer. Ja. Ik heb er weer 5 ballen liggen. De eerste is 13.
0: 13?
1: Ja. 13. Dan heb ik 19.
0: 19.
1: Dit is nog 48.
0: 48.
1: 11.
0: 11.
1: En de laatste is 49.
0: 49. Ik ga ze dus voor u herhalen. We zijn dus op weg naar nog de bovenste 2 rijtjes. De onderste rij. En natuurlijk de X. Daar komen ze weer. Nummer 13. 19. 48. 11. En 49. I am a man.

0: Nou, je hebt het gehoord, hè? Lion in the Morning Sun, Will and the People. We gaan weer balletjes draaien en voor alle duidelijkheid... de bovenste twee rijtjes, dus rijtje 1 en rijtje 2... en rijtje 5, de onderste rij, die zijn dus nog vrij... dus daar kan nog op worden gereageerd. En natuurlijk de ex.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou,
0: Negenendertig.
1: Vier. Ja.
0: Ja.
1: 46.
0: 46.
1: Als laatste van deze reeks heb ik 20.
0: 20. Nou, u gaat ze weer van mij krijgen. Nummer 51. 39. 4. 46. En nummer 20.
2: Een quickie.
0: En dat is weer de derde van het eerste uur, Jan.
1: Dat klopt, ja. En dat is 1550
0: groen. 1550
1: groen.
0: En ik dacht dat er iemand met een briefje binnenkwam. En was dat voor een quickie?
1: Juist. Dat is Anja Wijker uit Wetering. En dat gaat om quickie 2771 blauw.
0: Ja, en dan is dus het eerste quickie 654. Grijs is dus nog niet gevallen. En die kunt u tot 10 uur voor bellen.
3: Écoutez-moi, écoutez-moi, moi, écoutez-moi.

0: Nu heb je het gehoord, hè? Coup d'envoi van Cloud. En wij zijn gebeld. Wij zijn gebeld voor de bovenste twee rijtjes. Dus rijtje 1 en 2. En voor rijtje 1 en 2, oftewel de bovenste twee rijtjes, daar gaan we nu een plaat voor draaien. En dan, dat is de plaat van Jan? Ja, Jan? Welke? Je weet nog welke?
1: Frans Bauer of zo.
0: Ja. Nou, niet Frans Bauer of zo. Ik denk dat hij me samen met Marianne Weber zingt. Klopt dat
1: nee.
0: Goed, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, weet je beter?

0: Ik denk dat ze er nu zijn bij de regenboog. Frans Bauer en Marianne Weber. Wij waren dus gebeld voor rijken 1 en 2. Dat houdt in dat we nu balletjes gaan draaien voor de onderste rij. Voor de volle kaart natuurlijk. En die X, die zit er ook nog in.
1: Ja. Doei. 41.
0: 41.
1: 36.
0: 36.
1: 67.
0: 67.
1: 66.
0: 66.
1: En weer het laatste van deze rij. 35.
0: 35. Nou, we gaan afwachten of er weer gebeld wordt voor misschien wel de onderste rij. Daar komen ze weer. Nummer 41. 36. 67. 66. En de laatste in deze serie, nummer 35.

0: Elvis Presley, No Return to Sender. Ja, en we kunnen nog eventjes geen balletjes doen, Jan. Want je kunt het wel raden, de onderste rij die is gevallen.
1: Oeh.
0: En voor die onderste rij, daar mogen de beide mannen een plaatje voor draaien. En welke mogen ze zelf weten?
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Edmund Speedy Gonzales was dat. Nou, rijke nummer 5 is er dus ook uit. Kunt u niet meer voorbellen. Dus we gaan op weg naar de volle kaart en de X. Ja, voor de, dan mag je gaan balletje draaien. Voor de X. Ja, voor de volle kaart, hè.
1: We gaan er toch niet alles uithalen het eerste uur, hè?
0: Nee.
1: 22.
0: 23.
1: 31.
0: 31.
1: 58.
0: 58.
1: 10.
0: 10.
1: En de laatste is 43.
0: 43. Dan ben ik straks heel benieuwd, hè, als we in de tweede uur hoeveel... De briefjes wij dus krijgen voor rijkjeswinnaars. Maar goed, zover is het nog niet. We gaan eerst nog eventjes herhalen. 23, 31, 58, 10 en 43.
2: Een quickie.
0: Alweer het laatste quickie, Jan. Dat mag je straks bekendmaken. Okay, ja. Het laatste quickie van het eerste uur.
1: 350 zalm.
0: Ik zou wel een broodje zalm lusten trouwens.
1: Ah, nee, ik niet.
0: Jij niet? Ik wel. 350 zalm.

0: Robert Leroy, denk aan mij. En wij gaan naar de laatste getallen van het eerste uur toe. En dan zijn we dus op weg naar de volle kaart en de X.
1: Ja, dat doen we dan.
0: Ja.

0: 3.
1: 3.
0: 37.
1: 37.
0: 65.
1: 65.
0: 70.
1: 70.
0: En weer de laatste, 44.
1: 44. Nou, de laatste serie voor u, voor de klok van 9 uur ga ik herhalen. En dan begin ik met nummer 3. 37. 65. 70. En 44. Dan, je hebt er een kwikkie, Jan.
0: Dat ik heb nog een kwikkie binnengekregen. Ja. Dat is 1550 groen. En dat is Danielle Gerritsen uit Wolvega.
1: En die wordt gefeliciteerd. En de kaarten kan ze afhalen op het verkoopadres. Ja. Wij zijn dus nog niet gebeld voor het allereerste kwikkie van deze avond. 654 grijs. En het laatste kwikkie van het eerste uur, 350 zalm.

0: dat was Jannes met Alle Sterren Zwijgen. Wij zijn dus op de valreep van het eerste uur nog gebeld door voor de X. De X. En tijdens het nieuws en tijdens het laatste muziekje en tijdens de intro van het tweede uur kunt u ons dus bellen als u ook de X helemaal heeft aangekruist. Dus de X, daar krijgt u de tijd voor tijdens het nieuws en de muziek en alles wat erbij hoort. En als we dan opnieuw weer beginnen, dan kunt u dus niet meer reageren op de X. Jan heeft nog het laatste kwikkie van het eerste uur.
1: Ja, dat is 350 zalm. En dan...

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden. Die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.
5: Welkom bij Radio Centraal.
6: Dit is de Radio Centraal Bingo Show.
7: Welkom bij ons tweede en laatste uur deze vrijdag, de 11e september. Nou, de X die is eruit, daar kunt u niet meer op reageren. We gaan straks vrolijk verder voor de volle kaart. Goed, en we zijn natuurlijk heel benieuwd wat voor prijzen en wie de prijzen gaan winnen van in dit tweede uur. We gaan straks de bekendmaking doen van de rijken, zoals u dus van ons gewend bent. Dat gaan we allemaal doen met natuurlijk mooie muziek. We hebben nog wat quickies voor u te gaan. Dus wie weet bent u er met een quickie nog bij en krijgt u nog wat gratis kaarten van ons. Dat allemaal gaan we dus doen in de tweede en laatste uur.
6: Elke vrijdagavond, de Radio Centraal Bingo Show.

0: We Can Work It Out, een lekker oudje van de Beatles. En voordat we gaan beginnen met de balletjes en de prijzen, kan ik u melden dat wij dus ook door de Slos worden uitgezonden. Dus u luistert nu naar Radio Centraal, naar de Bingo Show, maar die is ook te beluisteren bij de Slos. Maar u stemt natuurlijk gewoon af op Radio Centraal, hè, zoals u jaren gewend bent.
1: Altijd.
0: Dat gaat, maar mocht u kennis hebben in die omgeving, dan kunnen ze misschien eens een keer, als ze daar belang bij hebben, op de Slos afstemmen. Goed, we gaan naar de eerste ballen van het tweede uur, Jan. Want alles is eruit, dus op weg naar de volle kaart.
1: Dat zijn er weer vijf, hè?
0: Ja, ja, nog twee keer, hè? Ja.
1: Twee. 72.
0: 72.
1: 71.
0: 71.
1: 45.
0: 45.
1: En de laatste is 55.
0: 55. En weet je wat mij nu opvalt, Jan?
1: Nee.
0: Dat in het eerste uur het getal 1 is gevallen en in het tweede uur het getal 2 als eerste is gevallen.
1: Oh,
0: ja. Ja, dat is wel heel toevallig, of niet?
1: Ja, ja.
0: Nou goed. Ik ga ze in ieder geval voor u herhalen. Nummer 2, 72, 71, 45 en nummer 55.
2: Een Twikkie.
0: En dat is het eerste van het eerste uur. Van het tweede uur.
1: Tweede uur. Ja. Ja. Dat is 987 los.
0: 987 roos. En aan jou de eer, Jan, om de prijs bekend te maken van de bovenste rij. 1 briefje, dus geen hoed.
1: Dat is Thomas Verboom Wolvega.
0: Gefeliciteerd, en hij kan zijn prijs afhalen.
1: Oh, ho, ho, ho. Oh.
0: Ja?
1: Er zit iets verkeerd.
0: Wat is er verkeerd?
1: Lijkt mij. Oh nee, toch niet.
0: Nee.
1: Ja, je hebt kaartnummer. Ik zie hetzelfde kaartnummer.
0: Oh ja.
1: Ongeveer de kleur en zo.
0: Ja.
1: Ik vergis. Maar dat was Thomas Verboom Wolvega. Die heeft

0: Jij bent mijn leven van Thomas Berge. Wij gaan naar de laatste getallen, de laatste serie van vijf getallen van het tweede uur van deze avond. Sorry.
1: Eenenzestig. 17. 74. 30. En weer de laatste, 42.
0: 42. Nou, ik herhaal dus de laatste serie van vijf voor deze avond. En dan beginnen we met 61. 17, 74, 30 en de laatste is nummer 42. Dan ga ik een paar briefjes in de hoed doen, Jan. Mag je er eentje uithalen? En die wint dus 15 euro. Thomas Verboom die heeft dus de bovenste rij gewonnen. Die krijgt dus ook 15 euro. Ik weet niet of dat genoemd is, maar in ieder geval bij deze. En de winnaar van deze, die krijgt dus ook... 15 euro. Ik ga wat briefjes van jou in de hoed doen. Ik ga ze even schudden. Even schudden. We moeten er even een paar knikkers mee doen. Dan hoort het ook zo mooi van de radio.
1: Nou, ik heb de volle hoed.
0: Ja.
1: Ze zijn allemaal gevouwen.
0: Ja.
1: Ja, ik heb er één te pakken. Snel kijken. Tini Jansen Stegeda.
0: Gefeliciteerd. Ja. En de 15 euro gaan voor haar natuurlijk ook naar het verkoopadres.

0: Divine Emotions, narada Michael Walden zong dat. Wij gaan naar series van 3 op deze avond.
1: Ja. 21.
0: 21.
1: 40.
0: 40.
1: En de laatste is weer 5.
0: Nummer 5. Daar komen ze weer. 21. 40. En nummer 5.
2: Een quickie.
0: Het tweede quickie van het tweede uur. En er zitten allemaal 2 in.
1: Ja, 2-8-2-2. Blauw. Dus 2822 blauw.
0: Nou, dus als u 2822 blauw heeft, nou, dan krijgt u van ons 5 of 6 gratis kaarten. Hoeveel is dat tegenwoordig?
1: 6 kaarten.
0: 6 kaarten krijgen ze tegenwoordig.
1: En ik heb nog een naam.
0: Heb je, nou, ja.
1: Een vorige quickie.
0: Ja.
1: Die roze is Aukje Veldhuizen Zandhuizen.
0: Goed, maar wij zijn nog niet uitgewerkt, want ik heb nog wat briefjes voor de middenste rij. Jan, je mag er eentje uithalen. Ach, voor de middenste rij.
1: De gelukkige daarvan is Willemien Postma Oldeholtpaden.
0: En zij krijgt natuurlijk de felicitatie en ook haar bonnen gaan naar het verkoopadres.

0: Jan Smit, zie wel hoe ik thuis kom. Nou, daar weten we alles van. Goed, in ieder geval, Jan, jij mag weer 3 balletjes gaan draaien. Dat is dan de 2e serie.
1: Negenentwintig. 52.
0: 52.
1: En 75.
0: 75. Nou, we gaan ze gewoon herhalen. En dan beginnen we dus gewoon met 29. 52. En het hoogste getal dat erin zit, nummer 75. En dan geef ik jou 1 briefje, dus geen hoed die eraan te pas komt.
1: Oké. Okay.
0: Dat is maar even makkelijk.
1: En de gelukkige is Ivan Hekkema Steenwijk.
0: En die krijgt natuurlijk de 15 euro en de felicitaties.

0: De Puma's. Zij maakt het verschil. Jan, we gaan 3 ballen doen en dan zijn we natuurlijk heel benieuwd of de telefoon rood gaat uitslaan.
1: 9. 73.
0: 73.
1: En 22.
0: 22. Nou, we gaan het afwachten. We gaan ze in ieder geval nog eventjes herhalen. En dan beginnen we met nummer 9. 73. En 22. En dan gaan de hoed weer voor jou verschijnen. Met een paar briefjes eraan voor de onderste rij.
1: De gelukkige winnaar is Joy Ruiterbeek Wolvega.
0: En ook zij natuurlijk krijgt de felicitaties en de prijs naar het verkoopadres.

0: Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb was dat. Wij hebben nog geen telefoontje gehad. Wij dachten, nee, hè, het is nog, mooi en stil, lichtgroen. Dus we kunnen weer gewoon 3 ballen doen.
1: Dat doen we.
0: Ja.
1: Wordt nou wel spannend, hoor.
0: Ja, ja.
1: 14.
0: 14.
1: 57.
0: 57.
1: En 69.
0: 69. Nou, we gaan het afwachten. 14. 57. En 69. Dan krijg je van mij, Jan, 1 briefje voor de 4 hoeken.
1: Oké.
0: Ja, die hebben we nog. En die X hebben we straks nog, hè?
1: Ja. Dat is Joy Zuiderbeek, Ruitenbeek, Wolvega. Dus Joy Ruitenbeek, Wolvega.
0: Gefeliciteerd. En zoals u weet, naar de verkoopadres gaat de prijs.
2: Een Twikkie.
0: Dat is de derde van het tweede uur, Jan.
1: Ja, dat is 1600 groen.
0: 1600 groen. En dan bouwt u gewoon 0561 43 4x2.

0: kamers van mijn hart van de drie J's. Nou gaat het spannend worden, Jan, met de volgende drie getallen.
1: Denk je dat die komt?
0: Ja. Nou, kan haast niet anders. We gaan het zien. We gaan het zien.
1: Ja,
0: we gaan het beleven.
1: Ik heb hier drie balletjes liggen.
0: Mooi.
1: Eerst dus 60.
0: 60.
1: Dan heb ik 53.
0: 53.
1: En als laatste 47.
0: Als klap op de vuurpijl 47. En daar gaan ze weer. Kijk, hij blijft nog groen, hè? Maar hij kan zo komen. We gaan het zien. Ik herhaal ze. Nummer 60. 53. En 47. Dan krijg je van mij nog een briefje. Hij is nog groen. Ja, hij is nog steeds groen. Dat verbaast mij gewoon. De X, de prijswinnaar van de X.
1: Dat is Erika Verboom Wolvega.
0: En ook die prijs gaat naar het verkoopadres. Plus onze felicitaties.
1: Ja.

0: He ain't heavy, he's my brother van de Hollies.
1: Even wachten! Nog even wachten!
2: Bingo!
0: Bingo! En hij knippert nog steeds.
3: Nog steeds?
0: Ja, de volle kaart. Hij is gevallen.
3: Nou, als het mogelijk is, dan ga ik even die kant op.
0: Ja, dan ga je maar even die kant op. De bingo is gevallen. U kunt straks tijdens het draaien van de volgende plaat ook nog bellen als u de kaart helemaal vol heeft. Nou, en als er meer is als één, dan gaat ook de troostprijs eruit. En dat is dus een cadeaukaart van de Jumbo. U kunt bellen voor de volle kaart. 0561 43 4x1 2.
4: U luistert naar de Radio Centraal Bingo Show.

0: Miriam Makeba, pata pata. U kunt niet meer reageren op de volkaart. De lijnen zijn rustig, dus ik neem aan dat iedereen doorgekomen is die ons probeert te bellen en de kaart dus misschien wel helemaal vol heeft of een ander berichtje. In ieder geval, wat dat betreft is het gesloten voor vanavond. Dan hebben we nog...
1: quickie.
0: Ja, we hebben nog een quickie. Hè. De laatste, ook een heel mooi getal trouwens.
1: Ja, 2100 blauw.
0: 2100 blauw. Hebben we trouwens nog quickies waar niet op gereageerd is, Jan? Kun je dat zo zien?
1: Ja, dat is de vorige nog, 1600 groen.
0: Ja, dat is de enige nog.
1: En dan heb ik natuurlijk uit de eerste week 654 grijs.
0: Die zal waarschijnlijk niet verkocht zijn, want anders past er wel gebeld.
1: Dat zou wel eens kunnen.
0: En de 350 zalm, die had je in ieder geval gekregen.
1: Die hebben we gehad.
0: Nou, we gaan afwachten wat er of dus 1600 groen was nog niet gereageerd. Hè? Dus
1: nee.
0: 1600 groen en 2100 blauw. Daar kunt u dus nog op reageren. Nog ongeveer een klein kwartiertje, want dan zit de bingo show erop. We gaan zometeen afwachten wat de regie ons komt brengen voor wat betreft de winnaars van vanavond, de mensen. Althans met de volle kaart.
1: Ja.

Jeroen van der Boom bleef slapeloze nachten. Nou, wij wachten af wat er op ons afkomt betreft de kaarten die nu worden gecontroleerd van de mensen die ons gebeld hebben. Maar in tussentijd kan ik u dus vertellen dat wij dus nog wat mensen hebben die in de hoed zaten wat betreft de rijtjes. En die krijgen van ons dus 3 gratis kaarten. En die gaan dus naar het verkoopadres. Greta Hoekstra uit Wolvenga, Marit Bakker uit Steenwijk, dan Danielle Gerritsen uit Wolvenga. Nogmaals, Danielle Gerritsen uit Wolvenga. Dus die heeft in ieder geval al 6 kaarten. Dan Jannie Bakker uit Noordwolde. En Jan Biskop uit Noordwolde. Zij krijgen allemaal 3 kaarten. Die gaan naar het verkoopadres. En onze welgemeende felicitaties voor hun prijs. Wij gaan even een plaatje draaien. We hebben nog geen briefjes van prijswinnaars. Dus we gaan het allemaal even op ons af laten komen. Heren Johannes en Ruben, jullie hebben vanavond weer mooi geflikt, maar de avond is nog niet om, hè? We gaan luisteren naar de volgende plaat.

0: Guus Meeuwis, dat komt door jou. Jan, ik hou jou de hoed voor. Er zitten al wat briefjes in. Als je nou er één uitpakt, mag je aan één geven. Dat is de winnaar van vanavond van de 75 euro. We gaan natuurlijk niet vertellen wie dat is nog. Maar dan mag je nog eentje pakken. Dat is dus de winnaar van de Troostprijs. En de andere mensen die nog in de hoed zitten, die krijgen straks allemaal van ons 6 gratis kaarten. En die ga ik straks opnoemen. We gaan eerst contact zoeken met de winnaar van vanavond. Je bent aan het bellen. Ruben is druk aan het bellen.
1: Je, ik was even...
0: Die moet ik nog opnoemen, hè?
1: Ja,
0: die,
1: nee.
0: Ja, helemaal goed.
2: Met Jolanda.
0: Goedenavond. Welke Jolanda mogen wij begroeten?
2: Versteeg.
0: Jolanda, jij bent vanavond de winnaar van de 75 euro.
2: Helemaal
0: zoek. Gefeliciteerd.
2: Ja, dank je.
0: Ja, nou, we kunnen een heel lang gesprek houden, maar het klokje dat tikt steeds door. Onze vraag is, wil je volgende week gast zijn bij ons in de studio om de balletjes te draaien?
2: Nee, dank je, daar pas ik voor. We zitten al gezellig in een hele groep en dat vind ik mooi.
0: Nou, maar je mag ook wat meenemen. Maar wij hebben daar respect voor dat je natuurlijk zegt van nou, ik zit liever thuis te bingo spelen. Nou, wij gaan de andere mensen bekendmaken. Speel gewoon lekker door met de bingo show. En nogmaals gefeliciteerd. En wij wensen je alvast een heel plezierig en goed weekend.
2: Ja, hetzelfde. Dankjewel.
0: Nou, dat was dus de winnaar van vanavond. Dan gaan wij... Jan, maak jij de troostprijs maar even bekend. Dan ga ik zometeen de andere briefjes even opnoemen van de mensen die dus... Inge heeft nu de briefjes voor de mensen van 6 kaart. Ja?
3: Nou, daar komt de troostprijs. Pietje Petter Wolvera.
0: En dat is een kromo van de Jumbo hier uit Noord-Holland, mag ik aannemen. Goed, de winnaars van 6 kaarten. Hilda van der Wal uit Wolvera. Het zijn nogal een hele reeks. Dan Anneke Visser uit Zandhuizen. Oebele Veldhuizen hier uit Noord-Wolde. Klaasje Pijlman uit Oldeholt-Paren. Dan Indy van Assen uit Steenwijk. Tini Ketelaar uit Steggerda. Dan Janke Kleinstra uit Wolvega. Herman Belen uit Steenwijk. En Bianca Staatsmit uit Wolvega. Dat zijn dus de mensen waarvan 6 kaarten per persoon gaan naar het verkoopadres. Plus onze felicitaties. Ik zie dat wij nog een kleine 2 minuten hebben om eventjes af te konden. Jan, daar zaten we op. Hè? Ja. De oudjes hebben het vanavond maar weer knap gedaan. Dat kan niet. Hè?
3: Ja. We hebben goed gedaan.
0: We hebben het weer goed gedaan. En natuurlijk Johannes en Ruben. Hè? Die hebben ervoor gezorgd dat we lekkere muziek hadden vanavond.
3: Nou,
0: in ieder geval, de bingo's voor vanavond zit erop. Wij gaan straks lekker naar huis. En dan gaan we eens even kijken wat er allemaal nog te doen is. Wij wensen u natuurlijk een plezierig weekend. En mannen, bedankt. Hè? Bedankt voor jullie hele mooie muziek. Ik zie dat er nog een beetje tijd over is. Blijft u gewoon luisteren naar Radio Centraal. En mocht u dus niet altijd naar de radio luisteren, kijkt u eens ook op de kabelkrant. Want daar staat altijd hele leuke dingen op. En dan hoor je en zie je nog eens weer wat nieuws. We hebben nog een minuutje over en dan gaan we eindigen met een stukje muziek. En wat ons betreft, tot een nieuwe keer.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Peter Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OWAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren, is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs, 's middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

Ons vader is gekozen tot prins carnaval dit jaar. Dat is gek hoor, echt een noedel. Want hij doet opeens zo raar. Tja, het is gewoon een heel andere man. Nou, voor mij is het een carnavalstiran. Hij loopt de hele dag maar in dat prinselijk gewaad. En dan zet hij weer die muts op en dan vraag hij hoe het staat. Nou, dan zeg ik maar, het staat geweldig goed.

liever naar de film. Maar dat vindt mijn moeder saai. Ik moet de eiers klutsen, want ze bakt weer eens een vlaai. Ja, daar heb ik ook geen enkele steun meer aan. Die zegt, ja kind, jouw vader, dat is mijn man.

heb ook een vaste vriend. Een leuke vent, wel wat bedies. Maar carnaval, dat maakt van hem een wild verscheurend pies. Nou, hij is omstreeks die tijd echt niet normaal. En hij bezig dan ook dikwijls literlijke taal. Tje, ik zie hem hele dagen niet. Hij gaat gewoon op stap. En elke morgen lig hij snurkend onderaan de trap. Die jongen maakt me vreselijk nerveus.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

Goud van oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.